Ik heb hem enkel persoon, de zaak van de been, de boord van de been.